Daar spelen wij voor je een. Buonasera met l'Italia. Hoor eens, ik ga spelen een luid met Big Belly.

Daar spelen we voor Suzanne, Charlotte en Eblin met Lasse Stefans. En dan gaan we spelen voor Mieke. Borta bra men hemma bäst med striplås.

Daar spelen we een luidje met al verloot mij älskling met Tonix. Och då ska vi spela en låt med vad heter man? Life Blooms här igen.

Daar spelen we voor Martin. What You Done To Me met Cool Toggles. Och då ska vi spela en låt med Lasse Stefans när countryn kom till Skåne.